Ja, het is weer november. En dan moet sowieso Coil te horen zijn hier bij X-Rated. Het is inmiddels heel lang geleden. Ja, we hebben het over 20 jaar dat John Balance niet meer onder ons is. Die overleed op 13 november 2004. En Peter Christofferson, die overleed ook in november, namelijk op 24 november 2010. En sindsdien is er eigenlijk gewoon helemaal geen Coil meer. Behalve dan de nog levende leden die af en toe aankwamen, zoals Drew McDowell en Thipple Sandra en heel veel anderen. Maar de core Coil is niet meer. Daarom nu in X-Rated andermaal de track The Sea Priestess. Die heb ik één keer eerder gedraaid in X-Rated. Daarom was het de hoogste tijd om nog een keer te draaien. Een schitterende track die u kunt vinden op het album Astral Disaster. Dat verscheen in 1999 in een hele kleine oplage van 99 stuks. Zodat niemand eraan kwam. Daarom is hij gelukkig heruitgegeven in 2000 in een gewoon flink aantal op Threshold House. Coil hier bij X-Rated op de concertzender. Waar we nu gaan naar inderdaad nieuw werk van Boxholm. Het project van Peter Andersson, oftewel Raison d'être. Boxholm is een van zijn andere incarnaties. En onder die naam heeft hij weer een nieuw album. Here Comes Boxholm for Your Earthly Delights. En dat is verschenen via Yantra Atmospheres. Dit is Boxholm in de schitterende track Preparing Destiny of the Melt.

Lekker zwaar, lekker log. Het werk van Kost, K-H-O-S-T. Kost en het nieuwe album Many Things Afflict Us, Few Things Console Us. En dat is nieuw verschenen via Cold Spring Records. Kost hoorde u met Reading Between the Lines hierbij. X-rated op de concertzender. Waar we alweer verder gaan met nieuw werk. Namelijk Kloob. En die is vaker te horen geweest in dit prachtige radioprogramma. Danny Kloob, oftewel Daniel Ferreira. Dat is Kloob. En hij staat met een track op de verzamelaar Drone Islands Borealis als ondertitel. En dat is via het Italiaanse 8 Tower verschenen. U hoort nu Kloob met Whispers of the Ethereal Current. Danny Kloob hier bij X-Rated. Die is vaker te horen geweest in dit prachtige radioprogramma. Danny Kloob, oftewel Daniel Ferreira. Dat is Kloob. En hij staat met een track op de verzamelaar Drone Islands Borealis als ondertitel. En dat is via het Italiaanse 8 Tower verschenen. U hoort nu Kloob met Whispers of the Ethereal

deze gezellige dijenkletser kwam van Joel Gilardini en Paolo Bandera. Het album Jenseits der Anerkennung. Je hoorde de titeltrack en dat verscheen onlangs op datzelfde sublabel van Silentes, waar we al eerder een track van draaiden, namelijk Standard Records. En nog meer gezelligheid met Kloop en Ona Sander. Zij maakte het geweldige album Tempestrari via Winterlight Records. Dit is Furious Dawn.

Maar ik moet in dit geval zeggen, Boyd Rice and Fiends. Niet te vergelijken met zijn project Boyd Rice and Friends. De Fiends, die zijn Douglas P. van Death in June. En inderdaad, Albin Julius van Der Blood Harsh and the Moon Lay Hidden Beneath a Cloud. Die zong ook mee op dit album Wolf Pact. En u hoorde de titeltrack van het album Wolf Pact. En dat verscheen in 2002. Nogmaals, rust in vrede. Albin Julius, gelukkig zijn Boyd Rice, zowel als Douglas P. nog onder ons. En nou moet het verdomme maar eens afgelopen zijn hoor, met al die overlijdens, al die doden. Het is gewoon niet leuk meer. Het gaat wel echt ontzettend hard de laatste tijd. Maar goed, wat doe je er tegen? Helemaal niets. Waar je ook niks tegen doet, en dat is maar goed ook, is gewoon de start van X-Ray. Zometeen het derde uur X-Ray Tit onder de nummer X-Ray. En dat is een special rond Atomine Electrine, of Atomine Electrine. En dat is Peter Andersson, die ook opereert onder de naam Raison d'être. En dit side project van hem, daar duikt hij veel meer de Synthie Space in. Ik heb voor een heleboel albums één track uitgekozen. Van een heleboel albums een heleboel tracks uitgekozen. U hoort een track van het album Archimetrical Universe uit 1999. Nebulous uit 2007. Een gedeelte uit The Deep Invisible uit 2008. Een track van Laniakea uit 2015. En een track van The Second Moon uit 2016. En een track van The Antikythera Mechanism. En dat verscheen in 2019 via Winterlights. Peter Andersson, Atomine Electrine. Zometeen na 11 uur. En volgende week en de week daarna, dan duik ik zoals aangekondigd al en zoals beloofd in wat langere tracks van Klaus Schulze. Dat hoort u dus in volgende week in X-Ray en de week daarop. Voor nu dank ik u hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. IJs, weder en andere ellende dienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated op deze concertzender. Nogmaals, dank voor het luisteren en dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Dat doet goed. Blijf bij de concertzender, blijf bij X-Ray zometeen en blijf bij X-Rated, want volgende week zijn we weer. Voor nu, dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.

Nou zeg, wat een nasty tik. Maar ik moet wel zeggen, hij is wel op de maat. Dus ik kan hem eigenlijk tot 11 uur vanavond gewoon laten klinken en naar huis gaan. Dan haal ik de plaat morgenochtend wel op. Maar goed, hij is toch bijna aan het eind, dus zo erg is het niet. Het geweldige werk van Paul Bridzicz. En dat zonder Paul, want Bridzicz is eigenlijk de naam waarop hij het heeft uitgebracht. Ik heb het over de track Under. En dat staat op de 12-inch Twirl Under. Dat verscheen via Oost Good Tone in 2006. Ik zag net een tweet voorbij komen. Het kan weer buiten luisteren naar X-Rated. Dus rol die boxen naar buiten. En gaat uw buren een beetje opvoeden met de muziek die ertoe doet. Want gisteravond hebben we natuurlijk allemaal het Songfestival gekeken. En de grootst mogelijke bagger gezien. Nou, misschien ook mensen wel niet. Maar ik vind dat altijd wel leuk. 1 keer per jaar. Maar nu gaan we weer naar de muziek die ertoe doet inderdaad. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Dit is een nieuwe X-Rated op de zondagavond hier bij de Concertzender. En het label, het Duitse label Audiofob heeft weer een mooie warp nieuwe releases. Deze was echter al een tijdje uit, maar die is nog eens niet voorbijgekomen hier in X-Rated. We hebben het over Wezenberg. En dat is Christian Jan-Erik Wezenberg. Zijn nieuwste album heet Counterclockwise. Het nieuwe album en tegelijkertijd het tweede album. Van het album hoort u nu Digging in Clouds. Dit is X-Rated. Een hele goede avond.

En gelijk gaat het ook weer helemaal mis, dames en heren. Oh, oh, oh, oh. Ik zet gewoon de verkeerde trekker klaar. En dat is niet goed, want het moet natuurlijk gewoon deze zijn. Nee, dan moet ik het ook weer opnieuw helemaal gaan invoeren in de... Oh. Goed, aan het begin van een nieuwe X-Rated gaat het natuurlijk weer eens een keertje mis. Maar dit is volledig mijn eigen schuld. In de herkansing dus, de track van Wezenberg, Digging in Clouds.

hoekig en compleet ontregelend. Dat is de muziek al die het duo maakt al sinds ze bezig zijn in de muziek. Ik heb het over duo André Bach en Mark Tegenvos. Amsterdammers. En ze hebben furore gemaakt destijds in de ultra schuine streep wave beweging, punk beweging, maar meer ultra. De band Tox Model. En later gingen ze verder als Technoville en Dead Wheel. En tegenwoordig zijn ze De Neuve. En De Neuve heeft een nieuw album op het Haarlemse Blowpipe Records. En dat album dat heet .be. En deze track die je hoorde, Dressed Up, dat is een oude track. Weliswaar volkomen onherkenbaar gemaakt van de band Technoville. Nee, de band Tox Model. Of was het nou Technoville? Of Technoville was het. Nou, in ieder geval De Neuve. Heerlijk werk. Nieuw werk dus van dit Amsterdamse duo. En, daar gaat hij nog een keertje. Ja, nee. Dat komt allemaal door het Songfestival. Helemaal valslag. Boris Lelong gelukkig niet. Die gaat als een speer met de onweersstorm. Er komt ook onweer de komende week. Lightning Storm. Dit is Boris Lelong en het album Fireflies in Gondwana.

Orson Henschel. Nou, hij is weer helemaal terug hoor. Wat ik van het album gehoord heb. Nou ja, ik heb het hele album gehoord. En dat is gewoon helemaal goed. Heavy Light heet dat nieuwe album. En dat gaat uitkomen op 27 mei. En Orson Henschel hoort u met Antenna Window. En natuurlijk zit hij op het Duitse Denno Valley Records. Orson Henschel hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we nu een rondje nieuw Databloom gaan doen. Jawel, want ook Databloom heeft weer een nieuwe Warp releases op de markt. Nou, Warp zijn er drie, waarvan er twee nu aan bod komen. De eerste is Specta Sierra, oftewel Darren Underwood. Spectra Sierra, het album Bioluminescence. En dat verscheen dus via het voornoemde Databloom. Hier zijn Spectra, of hier is eigenlijk Spectra Sierra met Particles.

en de andere release op Data Bloom. Dan hebben we het over Yamaoka en Pearl. Dat zijn de heren Kenichi Oka en Ludwig Simbrelius. En Yamaoka en Pearl die maken afzonderlijk van elkaar ook al de meest prachtige dingen. Maar samen, oh ja, dat mag er ook zijn. Het nieuwe album heet Human en u hoorde het zesde gedeelte hier bij X-Rated. En ook nieuw werk deze week en dat is ook heel mooi. Terwijl het wel warm is, maar het label gaat gewoon door. Het is Glacial Movements uit Italië. Het ijzige label uit Italië. Het nieuwste album van Netherworld heet Vanishing Lands. Netherworld is Alessandro Tedeschi. En dat is de label-eigenaar van Glacial Movements. Maar zelf kan hij het ook. Getuige ook deze prachtige titeltrack van het nieuwe album van Netherworld.

0: Och jongens, dit kan zich toch meten met de beste werken die ooit zijn uitgebracht. Bijvoorbeeld van de begintijd van Attacker of de ambient works van Aphex Twin. Dit is een album wat sowieso bij mij de eindlijst in is gegaan, nu al. Fabio Orsi en Tess. Fabio Orsi kennen we, de Italiaan die al heel lang muziek maakt. En Tez doet dat ook. Tez is eigenlijk Maurizio Martinucci. En hij maakt tegenwoordig deel uit van Clock DVA. De nieuwste van hun samenwerkingsverband heet Otto. OT/TO. U hoorde daarvan. Saai, schitterend.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, tweede uur X-Rated, nog tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-Ray. En X-Ray, dat behelst een twee uniekere tracks van Klaus Schulze in het kader van zijn onlangs overlijden. Daarover straks meer, maar eerst een heugdelijke heruitgave, namelijk een van mijn favorietste albums. Deze staat wat mij betreft ook in mijn Desert Island Collection top 10. Thomas Lear en Robert Randall en het album The Bridge. En dat verscheen in 1979 via het Throbbing Gristle label Industrial. En dat wordt nu eindelijk heruitgegeven op het fameuze Mute label. Van dat album hoort u nu het schitterende Connotations.

En deze pracht gaat nog 12 minuten zo door. Bijna 25 minuten durende track van Lords of Infinity. Dat komt uit Rusland, bestaande uit een dame en een heer. Duo Marina Krishanovskaya en Mikhail Kiryukin. Zij vormen Lords of Infinity. Je hoort een gedeelte uit de track Hidden Treasures. Het staat op een split die uitgebracht is samen met Robin Story, oftewel Rapoon, op het Poolse Zoharum. Prachtig uit Rusland, omdat er ook ontzettend veel moois uit Rusland komt. Dat bewijst ook maar weer Lords of Infinity. Nieuw werk nu van Burial Hex. En dat nieuwste album van Burial Hex, oftewel Clay Ruby, dat heet Goes. Dat verscheen via Cold Spring. Burial Hex nu met Lost Sailor.

En dit complete spookhuis komt van David Jackman, oftewel Organum. En het gaat, nou we zijn denk ik nog niet eens, ja we zijn net op de helft. Het gaat ook nog heel lang door. Prachtig stuk wat u vindt op een split LP die uit is gebracht met Nurse with a Wound in 1986. Organum hoort u met een gedeelte uit Raza. X-Rated op de Concertzender met nu een nieuwe verzamelaar die verscheen via Cryo Chamber. Een prachtige verzamelaar waarop veel moois staat, waaronder Dahlia's Tear en nog veel meer moois. Maar ik koos voor Skadi. Dit is Seed of Pestilence. Die verzamelaar die heet Tomb of Primordials. Hier is Skadi.

Nou, ik hoop dat u er nog bent na deze fantastische, ongelofelijke herrie van Joel Gilardini. Doomsday Clock. Nou, dat lijkt het inderdaad wel. Het staat ook derhalve op een verzamelaar die Music for Abandoned Cold War Places heet. Staat. Verscheen via Zero K. En daar staat onder andere ook Club op en Wild and Grey Frequency. De resterende tijd is nog voor The Penitential Station. Van het album The Universal. Een gedeelte uit Into Essence.

Want oh, wat heb ik deze single veel gedraaid. Het kwam in 1981 uit. Een 7-inch met op de B-kant Vegas. En dat verscheen via Flick Knife. Hiervoor hoorde u een gedeelte uit Into Essence van de Penitential Station. Schitterend. En van dat album, ja, dat komt nog wel een keer terug tijdens een kerstuitzending, denk ik.

Het einde van deze X-Rated is niet het einde van mooie muziek, want er is nog veel meer. Er is X-Ray zometeen tot middernacht. En er zijn een aantal dingen die niet voorbij zijn gekomen in de special die ik maakte rond het overlijden van Klaus Schulze. Zo kwam het album Picture Music niet voorbij en het album X, oftewel 10. Wel nu, daar gaan we nu wat aan veranderen, namelijk de track C'est pas la même chose. En dat zegt u natuurlijk helemaal niks van het album Picture Music, want in 1975 heette die track gewoon Totem. In echter 2005 werd dat album heruitgebracht met deze titel. En het is een stuk langer dan het originele Totem wat in 1975 verscheen. Daarachteraan een hele lange versie van de track Georg Trakl. En dat staat op het album origineel, op het album X. En slechts 5,5 minuut. En nu bijna opgerekt of opgerekt. De originele track is eigenlijk zo'n beetje 25 minuten tot een half uur. En die hoort u zometeen in zijn volledigheid in X-Ray. Rust in vrede, Klaus Schulze. Zometeen tot middernacht. Volgende week nog een gedeelte van Klaus Schulze met Klaus Schulze. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. En ook hartelijk dank voor alle reacties die ik links en rechts mocht ontvangen. Dat doet goed. Hou het cool, want het wordt warm deze week met de nodige donderbuien. Dus hoed u voor alle ellende. En mocht het volgende week zondag ook weer onweren en allerlei bomen op het spoor liggen, dan moeten we weer iets verzinnen, zodat ik in de studio aanwezig kan zijn. Maar goed, laten we niet vooruitlopen op de zaken. Maak er een mooie week van. Blijf bij X-Ray, blijf bij de concertzender, blijf bij de muziek die er toe doet. En nogmaals, dank voor het luisteren. Dag.

0: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.
1: Jindoni hanseshi tsumi.
2: Kami ni hanyakseshi tsumi.
3: Sunzai jitai ga tsumi.

zo. IJs, dat hebben we nodig. IJs, inderdaad. Want het is hier, in ieder geval in de studio, nogal koortsig. Toen ik hier binnenkwam was het hier 38,5 graden. Ik heb het inmiddels terug weten te brengen. Daar, even kijken, 32,3. Maar dan alsnog is het bloed en bloedheet. Als u denkt, wat is dat voor een rare ruis op de achtergrond? A, dat is een snorrende ventilator. B, dat is het op boost staande airco. Ja, het kan nu helemaal niet anders hoor. Dames en heren, jongens en meisjes, we doen het er even mee. Anders smelt ik hier en dat willen we ook niet. We begonnen met Mono Lake. En dat was een 12 inch die in 2000 verscheen. Prachtig, met op de B-kant Stratosphere. Mono Lake, Robert Henke aan het begin van deze nieuwe episode van X-Rated. En we gaan ermee door tot 11 uur. En daarna nog veel meer kouds tot middernacht in X-Ray. En dit is eigenlijk een hele speciale X-Rated, want ik denk, nou, ik ga echt alleen maar van die verkoelende of onderkoelde muziek draaien. Vandaar Ice van Mono Lake. En zo kunnen we ook nog nu bijvoorbeeld een lome dub inzetten. En dat komt van Rhythm and Sound, oftewel Mark Arnestus en Maurice van Oswald. Zij vormen behalve Basic Channel ook Rhythm and Sound. Dit is No Partial en dat staat origineel op de B-kant van een 10 inch die is uitgebracht. En split samen met The Wailers. En dat is de begeleidingsband natuurlijk van Bob Marley. Dit komt van het album echter van Rhythm and Sound. Dit is No Partial. Dit is X-Rated. Fijn dat u er allemaal bij bent. Een hele, hele goede avond.

Nou, zo lopend door de bossen van Wolfgang Voigt, oftewel Gaas, dan krijg je het vanzelf wel koeler. Königsforst was dit van het gelijknamige album. Je hoorde het zesde gedeelte. En dat verscheen via Mil Plateau in 1998. Gaas dus. Hier bij X-Rated op de concertzender voor, als u er nu pas inschakelt, een speciale X-Rated met louter verkoelende en onderkoelde tracks. Zoals deze bijvoorbeeld van Deep Chord, Stephen Hitchell en Rod Model natuurlijk. Deep Chord presents Echo Space. Het album The Coldest Season. Nou, dat is duidelijk niet het geval bij deze zomer. Dus krijg het vanzelf lekker koud met het Dubby Sunset. Dit is Deep Chord presents Echo Space.

Dit was Resignation. En Resignation, dat was oorspronkelijk het project tussen de heren Ekholm en Nordvarger Björk. En Resignation was eigenlijk bedoeld om een soort duistere, hele nare, duistere, donkere techno te gaan maken. Nou, er is ook vervolg opgekomen, maar dat is allemaal uitgebracht onder de naam Nordvarger. En het is ook weer onlangs heruitgegeven, alle drie de Resignations album. En dat is goed nieuws en dat kunt u vinden. Deze komt van het oorspronkelijke album uit 2009 en dat album heet 1897. En dat werd uitgebracht via 205 Recordings. Wat een cijfers allemaal. Heerlijk onderkoeld werk van Resignation. En dit is werk wat niet al te lang geleden verschenen is. Nou, toch al gauw weer 3 jaar geleden. Maar we hebben het over Gens de Naï. En Gens de Naï is een Franse band onder de leiding van Laurent Petitgrand. En die timmert al heel erg lang aan de weg. En Gens de Naï maakte in 18 dus het album Make Dogs Sing. Nou, daar staat de track Rain op. En regen. Als er iets verkoelend werkt, dan moet het wel regen zijn. Een prachtige track van Gens de Naï. Rain.

0: Snowbound, jawel. En dit was de track Snowbound van het album Snowbound. Het geesteskind van Kevin Spence heet Stormloop. En dit verscheen in 2011 natuurlijk via dat fantastische ijzige label Glacial Movements. Het deed mij een beetje denken aan Biosphere. En dat geldt eigenlijk alleen voor deze track, want de rest van het album niet. En waarom de volgende op de draaitafel ligt, dat hoort u zo meteen.
1: X-rated.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Dit is X-Rated, nog steeds tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-Ray. Heel veel koud werk nog tot 11 uur. En daarna gaat het gewoon door met Mick Harris. Oftewel Lul met dubbel L op het eind. Maar daarover straks meer. Ik had het net over Biosphere. Dan hebben we het over Geir Jensen. En dan hebben we het over zijn allereerste band waar hij in zat. Van formaat althans. En dat was Bel Canto. Samen met Annelie Drekker en Niels Johansen vormde hij Bel Canto. Nou, Geir is er natuurlijk al een hele tijd uit. En Bel Canto gaat gewoon nog door. Ik zag vorige week op de Facebook van Bel Canto dat ze werken aan een nieuw album. Ik weet niet of het zo prachtig is als op Whiteout Conditions destijds. Een ijzige track is natuurlijk altijd nog Baltic Icebreaker.

Zo, de you, wat een track. Colder. Nou, als u het daar niet kouder van heeft gekregen, dan weet ik het ook niet meer. Redshift, de band rond Mark Shreve. Het staat op het album Colder van Redshift. En dat is sowieso van A tot Z een schitterend album. X-Rated op de concertzender met koude tracks, verkoelende tracks, onderkoelde tracks. En nu een plaat op de draaitafel met sowieso heel veel moois. Laibach, ik zie hier Hunting Lodge, Gerechtigkeitsliga, SPK en Lustmord. En dat is, het betreft een vroegere track van Lustmord, toen hij nog niet helemaal verzonken was in de donkerste ambient. Maar wel een ijzige titel, Permafrost. Dit is Lustmord van het album Voetemas Archetypie.

Och, mensen toch. Deze track en überhaupt dit album. We hebben het over Cindy Talk en de track Memories of Skin and Snow. Nou, als ik het ergens koud van krijg, dan is het wel deze track en dit hele album. En ik heb het als, denk ik, in een grijs verleden al eens eerder gezegd. Maar als ik een Desert Island Collection moest maken. En dat is een, zeg maar een lijst met 10 platen die je mag meenemen naar een onbewoond eiland. Dan zit Camouflage Heart van Cindy Talk daarbij. Het project van Gordon Sharp. En tegenwoordig natuurlijk gewoon Cindy. Cindy Talk. Dit is X-Rated. Met nog meer verkoelende tracks. Namelijk Peking Cold. En dat is nieuw werk van Mount Shrine. Helaas postuum verschenen, want ondanks of ja, vorig jaar overleden Mount Shrine. Het nieuwe album is uit op Cryo Chamber. Dat heet All Roads Lead Home. Dit is Peking Cold, Mount Shrine.

Memento 0.3 Toro C. Desfanicio. Edith Alonso. En ik had het net al over albumlijsten. Daar Edith Alonso hoog in komt. En wie er ook in komt, maar niet hoog, is de nieuwe Boards of Canada. Ik vind het een goede plaat. En hij is tot heuse alarmschijf gebombardeerd hier bij de concertzender. Want Harold heeft een track gedraaid. Onze Rol heeft er zowaar twee gedraaid. En ik draai er nu ook nog eens eentje, potverdorie. Boards of Canada, het nieuwe album Inferno. En dit is Arena Americana. Americanada. Het is verschenen allemaal via Warp, dat mogen bekend zijn. En ondertussen kent iedereen die plaat. Dus ik hou het bij één track. De nieuwste, Boards of Canada. Toch? Nou, vooruit. Komt-ie.

Dat was nieuw van Herman Kop. En wellicht kent u hem als soundtrackmaker van de illustre films Necromantiek. Necromantiek 1 en 2. Daar maakte hij de muziek voor die films. En hij heeft nu de muziek gemaakt voor Der Golem. Ook zo'n obscure film van Herman Kop. En dit verscheen op Cold Spring Records. U hoorde de track The Night. Herman Kop hier bij X-Rated op de concertzender. Met nog 9 minuten te gaan. Die is voor de nieuwe en toch een hele oude Konrad Schnitzler. Natuurlijk oud, want hij is al heel lang niet meer onder ons. In 1981 verscheen het album Konal. En dat verscheen via het Noorse label Unitone. En gelukkig wordt het heruitgegeven op dat fantastische Duitse label Bureau B. Konrad Schnitzler, je hoort nu een gedeelte uit N1. Dit is Konal, dit is Konrad Schnitzler.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated. Nog tot 11 uur, gevolgd door X-ray tot 12 uur. In aanloop naar het Cabaret Voltaire concert aanstaande zaterdag in Paradiso Amsterdam ben ik een flink aantal video's op YouTube aan het doorspitten geweest om vast in de stemming te komen. En wat viel mij op? Wie is in geen velden of wegen te bekennen? Chris Watson. En het betrof dan voornamelijk allemaal video's die zich voordeden met de tour die ze deden, Cabaret Voltaire deed in Amerika en de Europese tournee. Want op de Engelse tournee stond meneer Watson wel op het toneel. Wel nu, ik heb eens een nader onderzoek gedaan. En wat blijkt, het heeft er alle schijn van dat meneer gewoon niet aanwezig is aanstaande zaterdag in Paradiso. Hij heeft aanstaande vrijdag heeft Cabaret Voltaire een concert in Brussel. En ook daar staat op de website inmiddels dat Watson gewoon niet aanwezig is. Ik vraag me gewoon af wat het nut is van een soort reunie, een soort farewell tour samen te gaan stellen en te organiseren als je er gewoon zelf gewoon weg niet bij bent. Ik voel me een beetje bekocht, maar ik ga natuurlijk wel, want ik heb nog steeds wel heel veel zin in Cabaret Voltaire zaterdag. Maar ik heb wel een beetje de pest in. Laten we hopen dat hij er wel staat, maar het waarschijnlijk dus alles schijn van niet. Daarom nu een flink stuk Cabaret Voltaire met Chris Watson op de draaitafel. The Western Mantra, het fantastische werkstuk wat ze in 1980 uitbrachten. Als derde, of eigenlijk als tweede LP, maar het werd geafficheerd als een single. En de track duurt gewoon 20 minuten en de andere kant is ook 20 minuten. Three Mantras, Western Mantra, Cabaret Voltaire.

0: black shirt in another new exploit. Three bullets are invented, examine a woman's organ and stick it.
1: Zo, de volle 20 minuten Cabaret Voltaire's Western Mantra. Het staat op Three Mantras, om toch nog een beetje Chris Watson te hebben. Want aanstaande zaterdag is Cabaret Voltaire te zien en te horen in Paradiso, Amsterdam. Zonder Richard H. Kirk, omdat het helaas niet meer kan. Zonder Chris Watson waarschijnlijk, omdat hij gewoonweg niet wil. En Steven Mellender, die er gelukkig wel is en weet zich bijgestaan door hoogstwaarschijnlijk de band Tara Bush van I Speak Machine, Benj en Eric Random. Dat is natuurlijk wel weer leuk dat die op het toneel staat. Cabaret Voltaire hierbij X-rated op de concertzender met nu oud werk, of uit 2005 alweer, van Horologium. Dit is Franco van het album A Handful of Dust.

Het duistere duo Inade hoorde u met Conquer Time. Het staat op het album Anti-Mimon Nomatis. En dat verscheen in 2011 via Loki Foundation. Inade hier bij X-Rated op de concertzender. En van Duitsland gaan we door naar Rusland. Of eigenlijk niet meer, want ze zijn tegenwoordig woonachtig in Armenië. We hebben het over Oehoeshoehoehoe. En ze hebben een nieuw album uitgebracht, To Those Lost in the Woods. En ze zijn een samenwerking aangegaan met Pro Rock, oftewel de stem van Noises of Russia. En die ook in dit nummer weer present is. Het schitterende werkstuk Down the River. Oehoeshoehoehoe featuring Pro Rock.

0: En u hoorde Runa van het gelijknamige album, zoals dat in 1996 verscheen. Ian Reid als Fire and Ice met Runa aan het einde van deze episode van X-Rated. Hiervoor kunnen we luisteren naar Final. En dat is het sideproject van Justin Broderick. En hem kent u wellicht van het duo, of eigenlijk trio als je de drummachine meerekent. Godflesh. En nog veel meer incarnaties zoals J.K. Flesh en Jesu. En dit was zijn final incarnatie. Van het album The First Millionth of a Second hoorde u New Species uit 1997. En daarvoor dus dat geweldige album van Ooh Hush Hoo featuring Prorok, To Those Lost in the Woods. Het einde dus van deze X-Ray, dit maar geen nood. Er is een X-Ray en die staat volledig in het teken van het werk van Simon Fisher Turner. Jawel, hij turnde behoorlijk aan de weg met soundtracks, maar ook als soloalbums. In ieder geval hoort u 4 tracks van de soundtrack van de film The Lost of England, de film van Derek Jarman. En daarna hoort u 1 track van de soundtrack van de film The Garden, gevolgd door 1 track van de soundtrack Edward II, gevolgd door 3 tracks van het soloalbum van Simon Fisher Turner, Travel Card, en eindigend met 1 track van het album Riviera Faithful. Simon Fisher Turner dus zometeen in X-Ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze zondagavond. IJs en weder, andere ellende dienende, is er gewoon volgende week weer een nieuwe X-Rated. En dat is nog 1 keer met mij, want daarna ben ik inderdaad op vakantie. De 2 zondagen daarna worden de honneurs waargenomen door collega Harold Roeland. Dus dan weet u dat alvast. Volgende week ben ik er nog 1 keer, daarna 2 weken dus niet. De X-Rays die gaan wel gewoon door. En ik ben heel blij en zeer Harold, zeer erkentelijk dat hij X-Rated gaat overnemen. Maar zover is het nog niet. U kunt eerst deze uitzending tot Sint-Jutemus terugluisteren als u dat wil. De hele week door. En volgende week zondag ben ik nog weer een keertje present voor een nieuwe X-Rated. Dank voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Heel fijn allemaal. Wat mij betreft nu. Heb een mooie week.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated. X-rated.

een waar meesterwerk. En dat zeg ik niet alleen maar omdat de maker ervan achter mij zit, maar ik vind het echt een waar meesterwerk. Maarten van der Vleuten maakte deze geweldige electro-track Internaut in 2013. En dat verscheen via Shipwreck Records. En u vindt het op de Internaut EP. Inderdaad, Maarten van der Vleuten, die zit achter mij. Ik heb er net een heerlijke dis mee gegeten om een goede bodem te leggen voor X-Rated vanavond. Want dat is het programma waar u naar luistert. En als bruggetje komt zometeen de nieuwe 12-inch die op zijn eigen label is uitgebracht, Signum Records. Daarover zo meer. Nu eerst vertel ik nog even dat we straks in dit uur alles gaan melden over het Grauzone Festival, wat gehouden gaat worden 9 februari aanstaande in en rond het paard in Den Haag. Maar goed, die nieuwste 12-inch van Aardvark. Daar gaat het nu eventjes om. Aardvark is eigenlijk min of meer terug. Hij woont sinds 2 jaar inmiddels in Portugal, maar het blijft natuurlijk een ras-echte Nederlander. De nieuwste 12-inch die heet 1991. En dat komt omdat er allemaal samples uit dat jaar in zitten verwerkt. Dit is Aardvark met Baksteen. Nieuw verschenen, 149 stuks. Dus haast u als iedereen wil hebben op het voorgenoemde Signum Records. Dit is Aardvark. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

heerlijke, vuige techno electro acid van Random XS. En Random XS is soms een trio, oftewel Arno Peters of Sander Friedeman en Frank de Groot. Soms is het een duo en soms is het Sander Friedeman alleen. Waarschijnlijk is dit Sander Friedeman alleen, Give Your Body. En die wordt opnieuw uitgebracht dit jaar met extra remixes. Uw Delta Functionen mix staat er op de nieuwste 12 inch en de Lost Tracks remix. En die kon u net horen. Give Your Body in de Lost Tracks remix van Random XS. En we blijven in ons geweldige landje, want wat wordt er een mooie muziek gemaakt in Nederland. Zoals ook het nieuwste album van Hunter Complex, het project van Lars Meijer. Open Sea heet die en die krijgt terecht overal laaiende recensies. En dat is inderdaad zeer terecht. Dit is Hunter Complex van hun nieuwste Open Sea met Chase Manhattan.

Ja, dat is nou jammer, maar dat is geheel en al mijn foutje. Ik heb gewoon een verkeerde track van de volgende plaat opgezet. Dat is helaas niet de bedoeling. Daarom ga ik er nog even in de herkansing gooien. Want het is de bedoeling dat we natuurlijk de juiste track gaan draaien. Ik ga hem heel eventjes scherp zetten. Als hij even meewerkt, maar dan moet hij wel meewerken. Ja, komt hij maar. Ja, daar is hij. Goed, dames en heren, in de herkansing. Het gaat namelijk om deze. En nou doet hij het weer niet. Goed, dit is inherent aan een live uitzending, dames en heren, jongens en meisjes. Zo gaat dat als je niet van tevoren een programma gaat opnemen. Maar ja, ik vind het nou eenmaal leuk om een live uitzending te gaan maken. Dus dan doen we het maar zo, ook als het een keertje misgaat. Goed, andermaal in de herkansing. Daar is die dan. MUZIEK

Zo, wat een heerlijke plaat is dat. Een nieuwe van Pearl en Yamaoka. En degene die mij volgen met de eindlijst over 2018... of hebben gevolgd met de eindlijst over 2018... die weten dat het album van hun heel hoog stond over 2018. Kijken of dat met dit album ook gaat lukken. Het nieuwe album van Pearl en Yamaoka. Het album heet Sculpture. En daarvan hoorde u Jai Bureau. En dat verscheen via Shimmering Moods Records. Goed, tijd. De hoogste tijd voor het Grauzone Festival. We geven namelijk kaartjes weg vanavond voor dat festival. Wat gehouden gaat worden 9 februari aanstaande. In en rond het paard in Den Haag. En het is me weer een volgepropt festival. Wat dacht u van Shellac? De band van Steve Albini, vroeger van Big Black. Blixa Bargeld, zonder de einstürzende Neubauten. Lebanon Hanover, Lee Ronaldo van Sonic Youth. The Mesthetics, Ancient Methods, oftewel keiharde techno. En Pink Turns Blue, The Cosmic Dead, The Blinders, Rendezvous. En Nick Voigt van Victory Floor zal ook aantreden. Tempers, Snapped Ankles, Maggot Heart, Sink Ya Teeth. Charlie and the Lesbians, Rude 66 en Fata Morgana. En er is ook nog een tentoonstelling gaande rond het werk van Genesis P. Orridge. En of dat dan niet genoeg is, is er ook nog een symposium met Blixa Bargeld en Steve Albini. Tevens een filmvertoning van The Public Image is Rotten. Nou, waar die over gaat, dat kunt u wel raden natuurlijk. Wij geven kaartjes weg. We geven 2 kaarten weg voor dat Grauzone Festival. En u kent het recept. Het enige wat u hoeft te doen is mailen bob.ruusje@concertzender.nl. bob.ruusje@concertzender.nl. Onder vermelding van Grauzone. Als u kans wil maken op een van de 2 kaarten die wij dus vanavond weggeven. Ik geef heel eerlijk de 5e en de 10e mailer. De kaartjes. En wie dat zijn, dat hoort u rond 10:30. Nu snel over naar de muziek. Ik zei het net al, Steve Albini is tegenwoordig werkzaam in Shellac nadat hij in Big Black zat en ook nog in The Rape Man. En ook nog producer is geweest van onder andere PJ Harvey en Nirvana en The Pixies en White House. Wat dacht u daarvan? Jawel, Shellac zal optreden in Grauzone. Daarom nu van dat breekmakende eerste album at Action Park Shellac. De mailbox staat nu open en u kunt mailen

Ik wil dansen in 4-4. In mijn smalle gaat. Niet in mijn abri. Nee, in de vrije nacht. Ik wil dansen nog met de laatste sterren. Carrega brengt salvo's en granaten. Daartussen, onverstoord door het gebulder, roept een koekoek. Hoe kan ik dansen? Hoe kan ik

Hoe kan ik dansen? Ja, laten we hopen dat Blixa Bargeld ook zo optreedt als hij in het paard in Den Haag staat. Dat zou heel erg leuk zijn. Laten we wel wezen, het is zonder de Einstürzende Neubauten dus, maar Blixa Bargeld zal daar solo optreden met tal van effectapparatuur en natuurlijk zijn onmiskenbare stem. De stem die u hoorde, en daarom vond ik het wel grappig om het even in het Nederlands te doen, in de loopgraaf. En dat kwam van het Einstürzende Neubauten album Lament. U luistert naar X-Rated op de concertzender waar we alles hebben over en vertellen over het Grauzone Festival. Weliswaar midden in de nacht, maar een zeer graag geziene gast is de Bunker Terror Techno van Ancient Methods. Luister daar vooral nu even naar, terwijl u nog de kans heeft om te mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl als u kans wil maken op de twee kaarten die wij vanavond verloten. En het is nu tijd voor de Bunker Terror van Ancient Methods.

0: Zo, die was ook sneller afgelopen dan dat ik dacht. Oh, jammer is dat. We hebben het over Nick Void. Wat geweldig. Haar versie van Rocket USA natuurlijk. De track van Suicide. Geweldig. Nick Void. Ik hoop dat ze dat ook gaat doen op Groutzone. Want Nick Void van Factory Floor, die treedt daar ook op. Inderdaad, ik heb de hele lijst genoemd en die kunt u natuurlijk terugvinden op de Facebookpagina van Groutzone of anders natuurlijk op Groutzone site zelf. Ik hoop u daar aan te treffen, 9 februari aanstaande. De mailbox die staat nog heel even open, dus u kunt nog even mailen. En om 10:30 maak ik bekend wie de gelukkigen zijn van de 2 kaarten die wij dus vanavond weggaven voor Groutzone 9 februari aanstaande in en rond het Paard in Den Haag.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, welkom. Tweede uur X-rated hier bij de concertzender op deze natte avond. Deze koude avond. Dus blijft u lekker binnen en geniet van al het moois van experiment van toen en nu. En straks na 11 een hele stemmige mooie X-ray tot middernacht. Nu eerst terug naar het verleden, begin jaren 80. Toen bracht Mark Stewart zijn LP uit Learning to Cope with Cowardice. En dat ding, dat wordt opnieuw uitgebracht. Origineel verschenen op Unused Sound Records. En komt nu uit met een extra plaat erbij, The Lost Tapes. Nu nog even het origineel op de draaitafel. Dit zijn Mark Stewart en de Mafia hier bij X-Rated.

Zo, die stampt even lekker door, zeg. Ik was gisteren met mijn lief naar de film The House That Jack Built. Ik vond het een uitstekende film, alleen dacht ik op een gegeven moment van wat deze film ontbreekt, wat het ontbeert eigenlijk, is een hele goede soundtrack. En dat is juist wat ik zo ongelooflijk sterk vond van de film Eraserhead. De beroemde eerste film van David Lynch, althans de eerste die in cultkringen een beetje doorbrak. Eraserhead is nog steeds een van mijn meest favoriete films ooit. De originele soundtrack is werkelijk waanzinnig. En in 2001 kwam er een reissue op de markt. En daarop staat een Eraserhead dance mix. Die is gemaakt door David Lynch zelf en John Neff. En die hoorde u nu net. De Eraserhead dance mix. Dus alleen verkrijgbaar op de reissue van Eraserhead. En dan ook nog alleen op CD. Die destijds verscheen in 2001 op Absurda Records. Goed, en nu gaan we het wel eens eventjes wat rustiger aandoen met een nieuwe LP die fonkelnieuw verscheen op Moving Furniture Records. Onder Stroom heet die en dat zijn Frans de Waard, Peter Johan Nieland en Richard Youngs. Frans de Waard kennen we onder andere als Bee Queen en Kapotte Muziek. En Peter Johan Nieland onder andere van Distel en van Hadewig. Gedrieën samen met Richard Youngs maakten ze dus de LP Onder Stroom. Daarvan hoort u nu een track en die heet FPR _ en dan 5 en dan de Norn remix. Prachtig werk van dit drietal.

waarlijk schitterend werk van Abbildung. En Abbildung, die zit op Winterlight Records. En die hebben net dit fantastische nieuwe album uitgebracht. Het album heet At the Gates of Ulm. En van Abbildung hoorde u het schitterende Travelers of Eternal Spheres. Wat een label, dat Winterlight. Het gaat maar door met geweldige releases. Zo ook deze weer. Heerlijk, eens kijken of deze ook weer de eindlijst over 2019 gaat halen. Maar goed, dat is pas in december. En zover zijn we nog lang niet. Nee, sterker nog, we zijn 5 minuten te laat met de prijswinnaars voor Grauzone. Wel nu, ik heb heel eerlijk, zoals ik al zei, de 5e en de 10e mailer eruit gekozen. En dat was niet moeilijk, want u wilde massaal naar Grauzone. Als dat synoniem staat aan de kaartverkoop, dan kan de organisator alleen maar in haar handjes knijpen. De 5e mailer, dat was High Schoolmeesters. High Schoolmeesters. De 10e mailer, dat was Jasper Frenken. Jasper Frenken. Hi, zowel als Jasper, gefeliciteerd namens Grauzone. En hartelijk dank aan Grauzone. En gefeliciteerd natuurlijk namens X-Rated, namens de concertzender, namens mijzelf. En ik hoop u daar zeker aan te treffen bij Grauzone. 9 februari aanstaande dus in en rond het paard in Den Haag. En we gaan weer eens een keer een beetje teruggrijpen naar de Witch House nu. Want Witch House is een genre wat nog steeds bestaat, maar een beetje sluimerend. Daarom heb ik maar weer eens gekozen voor een wat ouder werk van Mater Suspiria Vision. Een van mijn favorieten. Dit kwam van het album House of the Witches. Dit is The Ring. Mater Suspiria Vision.

tafel. Een heel mooie plaat in blauw vinyl. De nieuwste van Rafael Anton Irisarri. Die heet Facetisms. Een rare titel, moet ik niet eens heel goed weten hoe je het uitspreekt. Maar goed, zo doe ik het maar. Dit is Rafael Anton Irisarri met Control Your Soul's Desire for Freedom.

0: erg fraai werk van Art Bit. Art Bit is Art Jansen. En Art Jansen maakt een serie albums met de titel Field Recordings. En dan een nummer daarachter. En we zijn inmiddels aanbeland bij Field Recordings 05. En dat heeft als ondertitel Bohemia. En Art brengt zijn cd's en dingen, LP's, nou cd is dit, cd en digitaal in eigen beheer uit. Heel erg fijn werk van Art Bit. En daarvoor hoorde u het monsterachtige nieuwe album van Rafael Anton Irisarri.
1: X-rated.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-Rated tot 11 uur. En daarna heel veel moois in X-Ray tot middernacht. De band, ook al is het eigenlijk maar één man, Matt Johnson. En we hebben het over The, bestaat nog steeds. En heeft eigenlijk een soort wederopstanding gemaakt met het nieuwe album wat hij onlangs heeft uitgebracht. We gaan eens eventjes voor de helemaal terug naar het begin. De allereerste single uit 1980. Geproduceerd door Gilbert en Lewis, oftewel Bruce Gilbert en Graham Lewis van Wire. En de eerste single, dat was Controversial Subject. Dat verscheen via 4AD. Hier in X-Rated is dit The.
2: Now, I got him on

gisteren in de Jacobikerk, toen ik bij dat merch tafeltje stond. Toen lag er ook het album van Abul Mogar, And We Are Passing Through Silently. En toen dacht ik, oh ja, die plaat, die gaan we vandaag weer draaien. Ook als, ja, als herinnering aan gisteren het geweldige concert wat Abul Mogar met Rafael Anton Irisarri maakte. Dit was Abul Mogar met Nick Nicely. En Abul Mogar maakte een remix van de track London South, origineel van Nick Nicely. Het verscheen allemaal in 2019 op Houndstooth. U luistert naar X-Rated op de Concertzender, waar we even gaan beuken. We zijn namelijk, vorige week is het er een klein beetje bij ingeschoten, maar ik wilde eigenlijk wel aandacht besteden aan het overlijden van Erik de Vries. Die is 2 weken geleden overleden en vorige week dus. Ja, helaas was daar niet echt ruimte voor in X-Rated. Vanavond wel. Ik wil even stilstaan bij de dood van Erik de Vries. Hij was de helft van het noise duo Winterkelte. En daarom heb ik gemeend een track van Winterkelte te draaien. Drum and Noise verscheen in 1999. Daarvan hoort nu Rebound Effect versus Sustainability, deel 1. Rust in vrede, Erik de Vries. Hier is Winterkelte.

Nou heb ik dus voor een bekend Nederlands muziektijdschrift al een top 10 moeten inleveren. Omdat die gepubliceerd gaat worden in het kerstnummer. Maar ja, dan komen de platen van Rafael Anton Irisarri uit. En die Brotherhood of Sleep die u net hoorde. Die wordt ook met de dag beter dat je hem draait. Dus ik zal het toch eventueel moeten gaan aanpassen. Maar goed, dat zien we later in het jaar wel. U hoorde inderdaad Brotherhood of Sleep met opening Filling the Dome with Astral Light. Het verscheen op Devotional Hymns to a Brilliant Flaming Sun. Weer zo'n fantastische release op Winter Light Records. En dat allemaal hier bij X-Rated op de concertzender, waar we nog steeds heel blij zijn met het nieuwe album van Velios. Dat is er ook weer zo een, ja. Die zou ook zo weer de eindlijst in kunnen, dacht ik zo. Obsidian Forest. En dat is in tegenstelling tot wat ik vorige week zei, niet verschenen op het eigen label van Martin Stürzer, maar op Loki Foundation. Martin Stürzer als Velios. Gelukkig doet hij het weer onder deze naam. Hier is Pillars of Night.

Destroy.

Pourquoi toujours vous cherchez trop à comprendre.

Ja, schitterend werk van Wolfgang Riechmann. En Wolfgang Riechmann maakte de LP Wunderbar in 1978. Wel nu, de track die u net hoorde, Abendlicht, die is toegevoegd aan de verzamelaar die via Bureau B verschenen is, Silberland, volume 3. En dat is eigenlijk de ambient. Als ondertitel heeft hij The Ambient Side of Kosmische Muziek. Nou, dat is duidelijk te horen op die cd. Het zijn allemaal fantastische nummers tussen 1972 en 1986 uitgebracht. En Wolfgang Riechmann, die is al geruime tijd niet meer onder ons. Die is helaas het slachtoffer geworden van zinloos geweld op straat. U luistert naar X-Rated op de Concertzender, waar we nog even een goede track draaien van het duo Mark Elsner en Kimi Rekor. En zij hebben een album uitgebracht en... dit is wat harder. Dat is een album... Ik ben het even kwijt, zeg. Dat is niet... Oh ja, simpelweg 1. Hoe kan ik dat nou kwijt zijn? In ieder geval, de track is L'Éphémère. Dit is het schitterende ambient werk van muzikant Mark Elsner en zangeres Kimi Rekor.

0: Erg fraai werk van Mark Elsner en Kimi Record. U hoorde L'Éphémère. Het staat op het album I. En dat had ik net verkeerd. Ik zei dat het 1 was, maar het is gewoon een I met een puntje erop. Het label, dat is Wandering Astray. Mark Elsner en Kimi Record.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated, nog tot 11 uur. Is inmiddels al anderhalve minuut aan de gang, bijna. Maar dat mag de pret niet drukken. Tot 11 uur nog X-ray en daarna... X-rated tot 11 uur en daarna X-ray. En nu gewoon een Nederlandstalige track in X-Rated. Ja, dat hoort u ook niet vaak. En wel uit 1981. Het zijn niet Corrie en de Rekels, maar de band Dier. En een 7-inch verscheen op het label Stichting Update Materials in 1981. En dat label was gevestigd in Laren, Noord-Holland. Dier is dit, met mensen praten.

de hoogste tijd dat we eens eventjes goed aandacht besteden aan deze dame. Ik heb het over Lisa Bella Donna. En die heeft zo tussen neus en lippen door toch eventjes meer dan 50 albums uitgebracht. Dat doet ze voor het grootste gedeelte bijna in eigen beheer. De Bandcamp die puilt uit van allerlei digitale albums. En de een is nog beter dan de ander. Ze doet het werkelijk geweldig. Ze is ook een alleen maar bezig met modulaire synthesizers. En heeft een The Big Moog staan. Sowieso doet ze heel veel met Moog synthesizers. En is ook verbonden aan het bedrijf Moog. Lisa Bella Donna. U hoorde Autopsy van het album Turning Point. Hierbij X-rated op de Concertzender. Waar we nog even verder gaan met diepe, diepe klanken. Herfstige klanken. Maar dan uit België. Dit is Inner Woud. En Inner Woud is het project van Pieter Jan van Asje. En hij weet zich vergezeld van Colin van Eekhout van Amenra. Inner Woud heeft een 12-inch uitgebracht op Consoling Sounds. En daar hoort u nu de A-kant van. Dat is Dron. Er is Inner Woud featuring Colin van Eekhout.

Ja, de briljante titel Der Tod ist ein treuer Kamerad. Ik hoor het nog zo uitgesproken worden door Arjen Grolleman. Dit was een van zijn lievelingstracks. En deze is dus een heuse X-rated klassieker. Le Testament du Lumière. En u hoorde het derde gedeelte uit Der Tod ist ein treuer Kamerad. Uit 2003 op Dark Vinyl. Het is overigens al eerder uitgegeven in 2002 in een hele kleine oplage op een CDR'tje. Nieuw materiaal nu van Proto U. En Proto U is Sasha Pouzan. En zij woont in Kiev. Het is, Kiev wordt natuurlijk behoorlijk onder vuur genomen de afgelopen tijd. En het is wat dat betreft heel dapper dat er nog een album van haar verschenen is. Het album Proto U, Sasha Pouzan. En zij maakte het album Dark Orbit voor Cryo Chamber. U hoort haar nu in Space Pulse.

Nou, dat is nog eens pure space. Heerlijk werk, heerlijk Sinti-werk van Ogre Sound. En Ogre Sound, dat is... even kijken, wat was er? Robin Ogden heet hij. Ogre Sound met Intensity is the... ik ben heel even in de war. Intensity is the long... Of The Love of the Beholder. Nou ben ik echt helemaal in waar. Ik begin gewoon overnieuw. Prachtig werk van Ogre Sound. Dat is Robin Ogden met de track Intensity is the Love of the Beholder. En dat is wat mij betreft ook gelijk de beste track van het album Wilder. En dat is verschenen dus Robin Ogden. En dat allemaal hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we gewoon heel fijn verder gaan met werk van nieuw werk van Galia Bizengaliva. En Bizengaliva. Liva, die heeft regelmatig opgetreden in Nederland. En degene die dat gezien hebben, die mogen blij zijn. Want dat zijn schitterende concerten. En ook haar platen mogen er zijn. Het nieuwste album, dat duurt nog wel even. 20 oktober gaat de nieuwste verschijnen van Galia. Die gaat heten Polygon. En die verschijnen via One Little Independent. Dit is Galia Bizengaliva met de track Balapan. Hier is... Galia.

0: Zo, die is ineens afgelopen. Dat is wel jammer. U zult nog tot 20 oktober moeten wachten om de rest te horen. Of misschien dat er tussentijds hier en daar een track gereleased wordt. Dat zou natuurlijk heel goed kunnen. Galia Bizengaliva met Balapan. En dat gaat dus verschijnen op het nieuwste album Polygon via One Little Independent. Prachtig, ik kijk uit naar dat nieuwste album.
1: X-rated. It is the night of the demons.
0: Goedenavond. Een minuut te vroeg, maar dat is niet erg. Het tweede uur duurt dan een minuutje langer. U luistert naar X-Rated nog tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-Ray tot 12 uur. En we gaan nu terug naar 1987, want een album wordt opnieuw uitgebracht en dat is altijd, of niet altijd, maar het is soms wel een goede reden om het origineel weer eens op de draaitafel te leggen. Ik heb het ditmaal over de Franse band Trisomie 21. Het album Million Lights, A Collection of Songs by Trisomie 21, wordt via het aloude label Play It Again Sam weer opnieuw uitgebracht. En wat een stem en wat een muziek maakten ze. Trisomie 21, ze bestaan nog steeds, maar ze maakten in destijds nog wel de mooiste platen en de mooiste tracks. Dit is de Fairy-like show van Trisomie 21.

ja, dit album staat nog steeds bij mij op eenzame hoogte. En helaas is het maar bij één album gebleven. Althans onder dit alter ego. Ik heb het over Coma Virus. En Coma Virus, dat is Paul Haslinger. En Paul Haslinger heeft ooit deel uitgemaakt van Tangerine Dream. En hij sloeg met deze, namelijk het album Hidden, een hele zware dark ambient kant op. Heerlijk uitgebracht op het label van SPK, Graham Revell, het Side Effects label, waar onder andere ook Nocturnal Emissions aan meedeed. Het Side Effects label uit 1996 was dit allemaal weer Hidden. En u hoorde Arcana Mundi dus van Coma Virus hier bij X-Rated op de concertzender. En ik heb inmiddels uitgebreid contact met de Hybrids uit België. En zij gaan mij een behoorlijk pakketje cd's opsturen. Dat is heel erg fijn, want ze luisteren ook naar dit programma en dat is leuk. Ze hebben onlangs, een paar weken geleden, heb ik ook een exclusieve track van hen gedraaid. En dat was voor mij nu ook genoeg reden om nog een keer de Hybrids op in de speler te stoppen. Een album uit 2010. Het album Urban Rhythms, Urban Rituals. Uit België zijn dit de Hybrids met Sleepers.

heerlijk gekraak en gepiep van Marina en Jekko Jekko. En ook gaat nog verschijnen, namelijk op 11 augustus. Het geweldige album Atlas der Gedanken. En u hoorde Mut zur Wahrheit. En dat verscheen via Edition Door. Of dat gaat verschijnen, moet ik eigenlijk zeggen. Marina en Jekko Jekko. En dat allemaal hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we natuurlijk nog één plaat te gaan hebben van goede vriend. En dat is dit keer Lex Post. En hij duikt eventjes kort maar krachtig in de heerlijke sompige dub van Mike Schommer. En dat is een van de grondleggers, samen natuurlijk met Rod Model, van Echo Chord. U hoort nu Untitled 8 en dat staat op de Deep Chord verzamelaar DC 15, Deep Chord 15 dus. Lex Post met de dub in Untitled 8 van Mike Schommer.

0: Ja, de oplettende luisteraar hoorde het misschien. Ik heb gewoon 2 keer dezelfde track gedraaid. Express, omdat hij maar 2 minuten duurde. Lex verdient meer. Daarom 2 maal Untitled 8 van Mike Schommer. Van het album DC-15 verschenen op Deep Court Records.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, X-rated 2 uur nog tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-ray tot middernacht. De honden, die laat u binnen, want buiten is het inmiddels hondenweer. Tenminste in dit gedeelte van Nederland, het noorden nog niet geloof ik. Helaas bereikte mij gisteren het bericht. Dank aan Johan voor de heads-up, want ik had het zelf nog niet gezien. Bereikte mij het bericht dat helaas is overleden Tommy Stumpf. Nou, waar de hele wereld aandacht besteedt, het overigens zeer terechte aandacht besteedt aan Sinéad O'Connor, laat ik dat aan de hele wereld. Ik ga wel een track draaien voor van Tommy Stumpf, alhoewel misschien bijna helemaal niemand hem kent. Ik ben eens een keer bij een concert geweest van Tommy Stumpf, samen met Jozef, een vriend van mij, René, een vriend van mij, de barman, degene die de kaartjes controleerde en iemand achter de garderobe. En dat was het. En Tommy Stumpf heeft daar ruim uur een geweldig concert gegeven voor deze 5 à 6 mensen. Fantastisch. Tommy Stumpf is nu niet meer. Hij heette Thomas Peters en was een van de grondleggers van de band DRKFC. En zijn laatste album heet Alle Ziend Tood. Tja, rust in vrede. Tommy Stumpf. En nu voor Tommy Stumpf. En u, de luisteraar. Wat mij betreft de beste track die hij ooit gemaakt heeft. Zijn tweede single. Zeldzames Glück. Rust in vrede. Tommy Stumpf.

duistere geluiden van T.V. Victor. En dat is het geesteskind van Udo Heidfeld. En hij werd bekend eigenlijk rondom zijn releases op het Trezor label, waar hij nogal laid back en langdurende klanken prachtig uitbracht op dat label. Later is hij veel meer in, het werd op een gegeven moment echt hardere techno. En hij is nu beland in de wat dark ambient sferen. En dat was al eigenlijk in 2015 het geval. Getuige dit album. U hoorde een track van Der Kern, das Fukushima Concert. U hoorde Teil 2 uit Der Kern. En het is op de ritmes en de geluiden die zijn gebaseerd op de geluiden die je hoort in de kernreactor zelf van Fukushima, die gemaakt zijn na de ramp van de kernreactor Fukushima. T.V. Victor hier bij X-Rated. En nu een uit Polen biesklaveret van het verzamelalbum Skontrum Act 6. Dat verscheen in 2007 op War Office Propaganda. En behalve de biesklaveret staan ook Sect en Ab Intra erop. Dit is biesklaveret met Demiurgos.

0: like now.
1: Prepare to suffer.

Yeah, I'm gonna be.

Partout, sur tous les murs éclatés, le refus parle.

Nou, dat zijn met recht stemmen uit graven. Gezelligheid van Jean-Baptiste Barrière. Dat al uit 1979. U hoorde Situation Extrême. En het staat op het tweede album wat Jean-Baptiste Barrière uitbracht. Pandemonium, non jamais l'espérance. En met als ondertitel Perspective pour une politique païenne. En dat verscheen op Atom Records. Ijzingwekkend werk van Jean-Baptiste Barrière. Op dit moment is er een heuse, eigenlijk een echte cyclus aan de gang. Door heel Nederland spreidt dat zich uit rond de regisseur Werner Herzog. En dat is geheel terecht, want die man heeft de meest schitterende films gemaakt. Zo heb ik met mijn lief al de films Kaspar Hauser bezocht. En daarin wordt een klein rolletje vertolkt door Florian Frieke van Popol Vuh. En dat is sowieso een band rond Florian Frieke, die overigens al heel lang en helaas niet meer onder ons is, van soundtracks voorziet. En zo zijn wij van de week bij Nosferatu geweest. En dat is wat mij betreft een van de betere Werner Herzog films. Natuurlijk geënt op het origineel van Murnau. Dit is van die soundtrack van Nosferatu. Die Nacht der Himmel van Popol Vuh. En u hoort dan gelijk waar X-Ray de tune vandaan heeft.

0: Ja, dat is mooi, hè? Schitterend. Dirk Serries, hem kennen we natuurlijk al heel lang in al zijn incarnaties, als bijvoorbeeld Microphonies, of Microphonics bedoel ik, of Vitna op Mana, en natuurlijk heel veel onder zijn eigen naam, Dirk Serries. En hij weet zich vergezeld van alt-saxofonist Trusta op het nieuwe album Island on the Moon. U hoorde de track Companion, en een en ander verschijnt, of is net verschenen, via Consoling Sounds. Allemaal Belgisch, zowel Dirk als Trusta, als het label. Er komt moois, heel veel moois uit België. Dirk Serries en Trusta aan het einde van het eerste uur van X-Rated.
1: X-Rated. The night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-Rated op deze zondagavond nog tot 11 uur. En daarna veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Dus vult u zelf een goede kelk en ontsteek de kaarsen. En over die kelk gesproken, daar zou best dus een beetje absint in kunnen doen. En waarom, dat hoort u straks verderop in dit uur. Nu eerst terug naar 1985 en terug naar enkele weken geleden. Want toen overleed Gary Bradbury. En door de kerstuitzending en door de best-of-uitzending is het er een beetje tussendoor geschoten om aandacht te besteden aan dit trieste feit. En de afgelopen twee weken ben ik het gewoon vergeten. Schandalig genoeg, want Gary Bradbury staat aan de voet van de band Severed Heads. En hij werkte van 1981 tot 1985 in Severed Heads. Rust in vrede, Gary Bradbury. En voor jou nu, Now an Explosive New Movie. Dat is een track die verscheen via het album City Slap Horror in 1985. En u hoort in deze track de vocalen van Gary Bradbury. Hier bij X-Rated Severed Heads.

0: The Tower of Moab. My God, it does reach to heaven.
1: Aldus David Tibet, met misschien wel de langste titel ooit in X-Rated. The seven seals are revealed at the end of time as seven bows. The blood bow, the piss bow, the pain bow, the famine bow, the death bow, the anger bow, the ho-ho-ho bow. Juist. Goed. Current 93. Prachtig. Maar dan ook echt prachtig. Er staat op het album Lucifer over London. Wat in 1994 verscheen. Michael Cashmore, David Tibet en Stephen Stapleton. Zelf van A Nurse with a Wound. Werkelijk zo'n ongelooflijk fraai nummer dit. Current 93 met... Nee, ik ga die titel niet nog een keer noemen. Alles staat op de playlist. Dus check dat als u het echt goed wil weten. Lucifer over London is het album. X-Rated met nu terug naar 2008 met Pantheon Legio Musica per aspera ad astra. Dit is Legio 19 Augusta.

Jawel, vol gietend met absinthe maakte Blood Axis en Les Joyaux de la Princesse het album Absinthe la Folie Verte. U hoorde Folie Verte, I am the Green Fairy en Symphonie Verte. And here I am, an absinteur. Prachtig werk, werkelijk schitterend. Een van mijn, niet meest favoriete album, maar een zeer favoriete album. Blood Axis en Les Joyaux de la Princesse. X-Rated op de Concertzender met nu nieuw werk wat nog moet gaan verschijnen. En dat gaat gebeuren op 25 februari. Het album uit Welsh, de artiest uit Wales, Lynn Eastwin. Als ik het allemaal helemaal goed uitspreek, maar dat doe ik ongetwijfeld niet. In ieder geval, er komt een nieuw album aan wat Do I Morud heet. En wat ik ongetwijfeld verkeerd uitspreek, maar goed, dat doet er ook niet toe. De muziek, daar gaat het om, gaat verschenen via Cold Spring Records. Werkelijk. Weer een fijn album van Lynn Eastwin. U hoort nu Trwin Doe van dat nieuwe album, wat inderdaad gaat verschijnen.

0: Ja, dat is nog eens schitterend werk van Art Jansen, oftewel Art Bit. Maar dan zonder Radboud Mens. Zijn inderdaad, die Art Bit is wel echt wel heel erg actief bezig. Inderdaad, twee nieuwe albums. Mara Sielen met Radboud Mens. En dit kwam van zijn soloalbum, zijn nieuwste soloalbum, Field Recordings nummer 7. En dat is deze keer Iceland. En dat, die cd's die brengt hij allemaal in eigen beheer uit. U hoorde Art Bit met Circling Close.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond. De zon is inmiddels 20 minuten onder. En geniet van al het moois van toen en nu wat uit uw speakers gaat rond tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Eerst terug naar 1980. Boyd Rice en Daniel Miller. Boyd Rice is ook non en Daniel Miller is ook onder andere Silicon Teens en natuurlijk nog altijd de baas van Mute Records. In 1980 maakten zij samen muziek en dat kwam onder andere terecht op, op de verzamelaar Darker Scratcher. Die werd in eerste instantie uitgegeven door de Los Angeles Free Music Society en vond ook onderdak bij het label Frisbee, wat een onderdeel was van Boeddhisk in Amsterdam. Hier is Cleanliness and Order van Boyd Rice en Daniel Miller. Curieuze track met één kanaal puur voor de stem, het andere kanaal puur voor de muziek.

Zo af en toe moet je echt eens even ruim baan maken voor een lekkere lange track. Deze was bijna 22 minuten op 1 seconde na. Prachtig werk van Vasilisk. Die gaat diep. Het is een tribal werkstuk geworden. Het eerste album van Vasilisk heette Whirling Dervishes. En daarvan hoorde u de titeltrack in 87. Verschenen via Eskimo Records. Het Japanse Vasilisk hier bij X-Rated op de Concertzender. Maar we zijn aanbeland bij het werk van C.3.3. En dat is het werk van Paul Jamrosy en hij is van Test Department. En helaas is het nog steeds de enige solo-cd die hij gemaakt heeft. The Ballad of Reading Gale, de Cacophonietta. En dat verscheen origineel in 2011 op een cd-editje en werd in 2018 heruitgegeven. Gelukkig door Cold Spring Records. Een zeer indringend album van Paul Jamrosy als C.3.3. Dit is Gallows Tree.

En dat was een nieuw werk van Torsten Zoltau, of wel Femurl. Staat op het album Fura Fauna, net verschenen via Black Rose Recordings. U hoorde Torsten Zoltau en Femurl met Therianthrope. En dat in de remix die gemaakt is door Traum. Torsten Zoltau, en overigens wordt hier ook flink aan meegewerkt door Ralf Wiechowski. En hem kan u wellicht kennen als oprichter van P16D4. Torsten Zoltau hier bij X-Rated op de Concertzender met nog twee tracks te gaan. En de eerste die is voor Kevin Tompkins. Zijn nieuwe album is één grote slaaploze nacht. Insomnia heet het ook. Verschenen via het Poolse Zoharum. Dit is Insomnia Night 3. Kevin Tompkins, vroeger van Sutcliffe Jugend. En daarvoor nog voor in White House. Hier is die. Prachtig werk. Dit is Night 3 uit het werkstuk Insomnia.

0: Erg fraai hoor, het nieuwste album van Paul Yebanassam. Wederom verschenen via Subtext Records. U hoorde een track van Mater, namelijk To Hear You. Aan het einde van dit uur van X-Rated voor u, Paul Yebanassam.
1: X-Rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-Rated, nog tot 11 uur, gevolgd door X-Ray tot 12. En helaas hebben we deze week weer afscheid moeten nemen van een muzikant die zich zeker heeft verdiend. Uit Nieuw-Zeeland, de drummer van Belter Space. We hebben het over Brent McLaughlin. Belter Space maakte een flink aantal albums op het eveneens Nieuw-Zeelandse Flying Nun Records. En het vinyl kwam dan vaak uit via Matador. Wij kozen een track van het album Robot World. Hier is ter nagedachtenis van Brent McLaughlin de track Or van Belter Space.